voor me weg, marcheer de dame, die de diabelen van trok aan. Dan die heuren en dertje, die gaat hier een spatronieren, koketieren, ontbouwen.